The clock is ticking. Je heren, dat plotische program van Radio Segenswelle. Welkom te de program Wat zegt de Bijbel?

Sine feit en sine zied, war de dech gespekt. Doordech haft hij de welk gewezen, wo zeie hij ans leefhaft gehoud. De priester moest haar offers jede dag brengen. Aber Jezus deed dat bloos eenmaal. Zonen die dat voor zichzelf aannemen, zijn doordech geheiligd. Dat eerste, dat met een oude bund te doen had, is weggenomen zodat het tweede kan ingesteld worden. En dat heeft met een nieuwe bund en Christus te doen. Jezus heeft zich bij voor de zijn rechterhand doorgezet, wat zijn vriend aan worden ongedaan gebracht worden. En dan wordt hij op hem als de tjenig en de heerser over de wereld regeren. Dat is bloos tegen de Heer Jezus, dat mensen kunnen zelig gemaakt worden. Dit is wat we in Johannes 14, 6 vers lezen. Jezus zei te hem, ik zie de weg, de waarheid en dat leven. Tjene tjent nog voda, boete dech mi. Diene goede woorden tjene die niks zelig maken, mijn vriend. Diene zinde tjene bloos dech Jezus, zien bloot, weg gewassen worden. En dat zelt in hem tempel, weer door de heilige stoof, en ook de allerheiligste stoof. Tussen deze twee stoven, weer door een gardien. En de allerheiligste stoof, kan bloos de hoge priester, eenmaal am jaar, en dan gonen. Doordech wordt de mensen dat klaargemaakt, dat de weg nog gaat, nog niet voordig gemaakt weer. Aber als Jezus omtrent starf, wordt de gardien am tempel in Jeruzalem, van boven bij onje en twee gereden. Dit kan geen mens doen. Aber God deed dat. Doordech moet God dat klaar. Dat nu, dacht de Heer Jezus, kan irgendein mens en God zijn toejagen wordt en dan komen. God heeft de apfers en vaste weggenomen, wil de werkelijkheid als nu en Jezus Christus gevangen. Aber God heeft de Israël-nation niet ganz verloten. Die zijn in de ganze wereld verstreid en verenstoot ons ingezet, wil zij aangehoorzaam worden. Aber daar wordt een tijd komen, wanneer God den wordt alle toop samelen en wordt den in haar land vaststellen. En de Heer Jezus wordt even aan als haar Messias regeren. Nu de elfde bij het 14e vers in het 10e kapitel. Aan ene hand staat de priester dag voor dag en denkt, een opfer voorken dezelfde slachtopfer, die niemals kunnen de zin wegnemen. Aber, aan de andere hand, deze heeft één opfer voor zin gebracht en heeft zich voor immer doorgezet door God zijn rechte hand. En luidt van dan, wat zijn vriend aan zullen tot een voetbank gemaakt worden. Dan dech één opfer heeft hij die geheiligd worden, voor immer volkomen gemaakt. We hebben in deze fase een zeer wichtige waarheid. De Heer Jezus heeft dech één opfer, dat heet als hij zichzelf staan heeft, voor die zind betoeld. Dit meent de zind van de aanvang van de wereld, wat de laatste stond voor alle mensen, alle wegen. Dat wordt alles op de Heer Jezus gelegd. En dat meent dat diene en mijn zinden zijn door met en gesloten. Zonder die dat voor zichzelf aannemen en de Heer Jezus als haar heiland nemen, zijn van haar zinden gereinigd worden, die zijn geheiligd. En dan gaat het nog weer. Zonen zijn ook volkomen gemaakt. God zit den aan als heilig, als zonen die ohne zin zijn. Hier zijn een vers die dat voor ons onderstrekken. Rijmer het 5e kapitel, de eerste vers. Wils wie dich den geloven, nu zijn gereicht geworden, hebben we vrede met God dich ons Heer Jezus Christus. En dan rijmer het 8e kapitel, de eerste vers. Nu is er geen verdammnis voor den, die in Christus Jezus zijn. En dan Kolosser dat tweede kapitel, 9e en 10e vers. Dan de volle Godheid woont en aan, dat heet Jezus Christus, charpelig. En je zijn en aan je veld, die dat hoopt is over alle macht en haarschaft. En Christus zijn we volkomen, wanneer we hier op deze eerd ook vele maken. Ver God en Christus zijn we gerechtvaardigd. We zijn erveld. We zijn volkomen. Mocht de Heer ons meer genoeg en kracht geven,
so dat wir hier aber ihr aus verkommene Christen leben möchte, nach für nach. So eine Stahlung kann ein Mensch ewiglich haben, wann er sein Glaube an den Herr Jesus und seine Radung stahlen wird.

nu de 15e van 18e vers. Dit bedien zegt en zegt de Heilige Geest, dan nadem dat hij gezegd had, dit is dat testament dat ik nu deze dag maken wil, zegt de Heer, ik wil mijn geboten en ere harte geven, en ook in er zin en in schrijven. In ere zin en ere godlozigheid wil ik niet meer behouden. Nu, woord door vergeving is voor deze, je hebt er geen op voor mij verzind. God heeft nog niet alles met het volk Israël voor zich gebracht. In deze vers lezen we van een ander testament of de bond dat God met aan maken wordt. De eerste bond wie de geboten gemaakt, die op steenen en tofelen geschreven werden. Dat volk kon deze geboten niet houden. Dit meent niet dat de geboten slecht werden, of beleven dat de mensen zinder werden. De nieuwe bond redt van Christus, die zijn leven op een kruis aangeeft. Dicht in geloven en in Heer Jezus kunnen de Israëlieten en irgendwer gerecht gemaakt worden. De Heer wordt zijn geboten en dat hoort en in zin en in schrijven. Dicht de radung en de Heilige Geest die in de levende woont, is door de zin en de kracht God zijn willen te doen. De Heilige Geest heeft leven. De geboten kennen dat niet doen. De geboten verdomen, wil mensen kennen die niet houden. Dat loon dat de zin toont als de dood. Wanneer de zin de vergeefd zijn, dan is er geen gebruik meer voor een afvalzimmer. Onder den oude bond moesten de mensen immer wader een afval brengen en de priester deden dit dag voor dag. Dit wist dat de zin te die tijd niet weggenomen wordt. Aber nu dat Christus zichzelf geopfert houdt, wird dat niet nodig een ander opfer te brengen. De Christus sind een mens die zinde verjeeft, die zijn weggenomen. God heeft dat volk Israël versproken, dat hij aan wadde bezeker wordt. Ere zinde en ere godlosigheid wordt hij niet meer behouden. En wanneer wordt dat passeren? Zonder mank den die dem Heer Jezus nu aannemen, worden ze zelig gemaakt worden. Dat heet nu. God wordt aan als een nation, toop zamelen en terug naar een land brengen. Ze worden dan weten dat de Heer Jezus een Messias is, en ze worden in vrede en vrede in een land wonen. Dat wordt passeren nadat dat de grote triepsal op deze eerd is geweest, en dat Jezus terug naar deze eerd komen wordt. Dan wordt hij zijn koninkrijk opstellen. Nu de 19e bij 22e vers. Door een brede, wist wie nu dat toevertrouwe haar en dat allerheiligste en nentegone der Jezus in bloed, dat hij en je zegend haar voor ons en weicht die fresh en levendig is, der die gerdien, dat heet zijn lief, en haar een grote hoge priester even God zijn huis, dan wel wie nodig komen met een woord hoofd dit hoort en volle vertrouwe en geloven en hoort bespreidst van een andere in het gewesse, en ons liefje wassen met reinend water. Dat woord daarom wist ons terug naar wat de schrijver al voorheen gezegd heeft. Hij heeft ons gewezen dat de Heer Jezus door een apfel voor alle mensen de radung gebracht heeft. Zo'n apfel wie hij zelf, zijn lief, dat om triets genoegd wordt. Zonder die dat aannemen, kunnen je heilig worden. En den heeft hij ook volkomen gemaakt. Daar is niets dat irgendwer dat toe leiden kan. Dat is voor dich gemaakt. Daarom kan we tot irgendeine tijd je troost echt in Heer Jezus zijn bloed en God zijn allerheiligste gegeven wordt en dan komen. Dat is hier bestemd dat we der Jezus zijn bloed ons nog God nodere kennen. Zijn lief wie zo als de gardien tussen ons en God. God is heilig en wie zijn zinder. Over Jezus neemt God zijn hand en ook onze hand en bracht ons en zijn lief toop. Dort is de zin, dat mensen van God afschneiden deed. Jezus wordt getritzigd, zijn lief wordt dergespekt, en twee gereten, en zijn bloed wordt uitgegoten. De weicht nu God is bloos, dicht hem Heer Jezus, en dort is een levendje weicht, zeg maar. De Heer Jezus is een levendje heiland. De Heer Jezus wordt als een mens geboren, aber ohne zin. Hij woont als een mens, maakt andere mensen, zijn leven weer ohne zin, en zijn leer, wie dat beste dat mensen jemels gehoord hadden. Mijn vriend, wie zijn ober niet?
Dech sin die Geburt oder sin Leben oder sin Lea, war die Geburt. Dort ist bloß dech sin Dood. Dech dort bloß, dat hij uitje Gott haft, dort wie hanne selig wurde. Dort mocht jeder Mensch für sich selbst annehmen. Dech sin Dood haft Jesus dit für uns versichert. Und dech sin Abstoner haft Gott die Radung versichert. Wenn du dort noch nicht angenommen hast, dann machst du weiter, dass dort kein anderer Weg ist. Gott hat dort klar gemacht, als er Jesus von den Tod abweichen deed. Die Juden wollen zurück nach ihrer Ole Weg gehen, als der Apostel der Evangelium predigte. Das ist, was Peter dort falsch sieht, als er beim Tempel zu einem Prediger deed, und das ist in Apostelgeschichte 4. Kapitel, 12. Vers. Und da ist auch ein kein anderer Radung, dann du hast kein andere Nomen, dat heet die Nomen Jesus Christus, unter dem Himmel mag Menschen gejeeft, derch woont wie kennen selig worden. Dit is de nieuwe, frische en levende weg, die ons nog God in voren brengen kan. En dat is zes kennen als de Heer Jesus Christus. En deze vers zegt, die schrijven ook, dat zonen die derch Jesus Christus komen, zijn hem hard bespreid van een aanreinigde wasse en ons lief gewassen met reinend water. Onder den oude bund wordt alles met bloed bespreid, zodat het in vormlichtheid kon rein gemaakt worden. De priester moesten er ganse lief wassen verdem, dat ze dat priesterambt abnemen deden. Dan moesten ze over ook volken er hangen feit wassen, als ze hem zelten tempel deden. Dit weer een vormlichtheid, dat nu de werkelijkheid handwiesen deed. De jeschliche Reinigung, dat der Jesus Christus passieren wordt. En in oude bund kan dat gewassen nicht rein gemaakt worden. Nu, der Christus, kunnen ze een reinend Gott en een reinend gewassen hebben. Dat is nu durch den Glauben en Jesus Christus ook möglich. Durch den Glauben en dem Herr Jesus, ter wie van binnen gereinigd worden, en onze Sünden zijn ons alle vergift. Gott sei Dank. Durch den Glauben sind wir Gott seine Kinder geworden. Wir sind auch als Priester eingestellt und können selbst nur Gott kommen und ihm persönlich vertrauen, wo uns das geht. Gott sein Wort ist so als Wasser, dort unsere Gedanken und unsere Sinn reinholen kann. Wenn der Apostel Paulus von früher in ihrem Mann redet, dann redet er von wo Christus seine Gemeinde reinigt. Und das in Epheser, das 5. Kapitel, 24 und 26. Vers, wo er sagt, die Männer hat ein frühes Leif, so als Christus, der gemeint Leif hat, und sich selbst dafür angeeft, dass er dem auch heilig machen, durch dort wasche mit Wutter am Wort. Der Psalmschreiber sieht dit in den 119. Psalm auf der Vers, ich habe dein Wort an mein Hort verstorken, so dass ich nicht gegen die Sinn gemacht. Wenn wir Gott sein Wort lesen und studieren, dann kann dort eins von den Sünden weichholen. 23-26. Vers. Dann werden wir eins Bekenntnis an die Hoffnung festholen, ohne Not zu lassen. Dann die dort versprechen, jef, es true. Und weil wir auch einen dem anderen betrachten, dort wir uns untereinander Mut zu sprechen, zu leben und gute Werke, und nicht unsere Versammlungen zu verloten, zoals waaltje er een mood is, om we ons een en dem andere ermunteren, en zoveel meer als we zijn, dat die dag nodig komt. Dan waren we mood wel eens zinje, nodem dat we de erkennis van de waarheid gekregen hebben, blijft door geen opfer verzind. God is true. Hij kan niet tegen zijn woord gaan. Wat hij versproken heeft, dat wordt hij gedaan. We erkennen dat we dat leven, en dat we een hoopning hebben, en daarna zullen we ons leven en stalen. Dat is niet van ongeveer, dat is verzekerd. We kunnen nog God komen door de Heer Jezus. Hij wordt alles ervallen wat hij gezegd heeft. Hij heeft gezegd, en dat is in de Bijbel doorgeschreven, dat zonen die aan de Heer Jezus leven, hebben nu dat eeuwig leven en worden niet in dat gerecht komen. God heeft ook in zijn woord gezegd, dat zonen die in Jezus leven, worden een nieuwe charpatrie en worden Emma met hem Heer zijn in alle eeuwigheid. Hij heeft dat ook klaargemaakt dat hij ons niemals verloten wordt.
en wat aan zekerlijk derk aan zijn leven op deze eerd leiden, zodat we aan verhaarlijke tjennen. Zonen die aan de Heer Jezus geleven zijn die lieder en zijn de gemeent. We hebben doorwegen een verantwoordelijkheid ene tot de andere. We zullen een de andere ermunteren tot leven goede werken. We kennen een de andere moed te spreken en niet aan zijn verzamelingen verloten. En je christen denken dat het niet zeer wichtig is dat ze aan de aandacht met andere christen toekomen zullen. De schrijver zegt hier dat het wichtig is. En veel meer zo, wils we zeggen dat die dag nodig komt. Dat is de dag, waar de Heer Jezus terugkomen wordt. God zijn woord zal uitgelegd worden en de verzamelingen en we moeten zonde ongerecht hebben. Daar is ook de gemeenschap met andere christen en dat is waar we kunnen gestort worden. Nu, mijn vriend, wanneer je die nog niet bekeerd hast, dan lood ik die nu in, dem Heer Jezus als dien heiland aan te nemen. Hij is de enige weg naar voren. Daar is geen ander opfer voor die zind. Hij wordt die dienen zinde vergeven en wordt die gans niet maken. O, mocht dem Heer zijn zegen op je zinnen.

En hij versprook mama ook nie wieder zo wit waard van thuis te gaan. En wanneer het omvang schermer te worden, dan ook pijnlijk naar huis te komen. Ja, zei de mama, dat is schön dat du mir dat verspreest. Aber wolltest du, so macht wie ook op ons hart abpassen. Wanneer het omvang schlecht die Gedanken te komen. So nu wird ons hart zijn geries maken. Eder wanneer wir sonne, dat andere schlechte dönen. Dat we daar dan ook niet mee maken. Zo is onze schermen voor het diestere warend. Zo waren ons ook onze gedanken. Dat we zullen niet in de zinde en dat diestere neen komen. En niet verder van God was kunnen. En niet verder in de diepe zin komen. Dat we toch eenmaal zullen volsthouden aan Jezus. En bij alles wat we doen, eerst denken... Bringt uns das doch nicht von Gott wieder was, oder bringt uns das weiter in die Strenena. Tja, lasst uns alle uns vorstellen an Gott und mit einem Typ das Leben gehen. Dann wird das ein und sollte es schon nicht einsehen.

Man jinte se programmet om zeensend, låt ons toch weiten. Vi danken voor jullie gebeden en financiële onderstetting die ons het medig mag God zijn woord uit te strolen. Mocht God jund rijklich zeenen. En nu verabschieden wir uns weiter van jund. Want God had zowel hier een wieder programma durch de Sendung Licht vom Evangelium am einen Weg, ab dezelfde steht en dezelfde tijd. En wann die Frauen oder Bemerkungen zu der vandaagse Sendung haben, schrijft ons. Onze Anschrift is Licht vom Evangelium 225 Riverton Avenue, Winnipeg, Manitoba, R2L01, Kanada. En nu nog Gott met jünt, wat jens am einen Weg war da hieren.